een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Na de uitschakeling van Oranje op het WK heeft Ronald Koeman de KNVB gemeld te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur Nigel de Jong zegt zijn besluit te respecteren en bedankt de 63-jarige Koeman voor zijn inzet. De voetbalbond is bezig met een evaluatie na het WK en gaat tegelijk op zoek naar een nieuwe bondscoach. Die keuze moet op tijd gemaakt zijn, want de Nations League start in september. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Een Belgische schoolbuschauffeur heeft een 12-jarige jongen vergeten, waardoor die urenlang opgesloten zat in een geparkeerde bus. Het kind stapte om 6:30 ochtends in en werd rond 11:30 gevonden, nadat zijn school alarm had geslagen. Het kind was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gegleden. De jongen werd door de begeleider en de chauffeur over het hoofd gezien bij het parkeren van de bus. Vorige maand was het busbedrijf betrokken bij een dodelijk ongeluk. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het Noordoosten kans op een bui.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Vroeger morgen misschien. Alex Warren en Eternity. Gooien we het even over een andere boeg. Ook niet heel erg swingend, maar wel heel erg lekker. Uit 2000, Greg David en Walking Away. En daarna hoor je Kygo en Parson James met Stole the Show. Een hele goede morgen.

Least We Stole the Show, Kygo en Parson James uit 2015. En dit komt uit 1990. Hebben we het over 36 jaar geleden, mensen. Het was een hele fijne tijd voor Total Touch. En nog steeds zijn ze heel erg lekker aan de weg aan het timmeren. In ieder geval, ze treden nog op met de nummers die ze destijds maakten. En die worden nog steeds heel goed ontvangen. Dit is Somebody Else's Lover van Total Touch. Dit is uit 1990. Hier in Kim staat op.

Butch and Somebody Else's Lover. Lekker om de ochtend mee te beginnen. Zometeen word je bijgepraat in de hoogtepunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Groove Armada en ook nog Robert van Hemert en Donnie. Maar eerst de Black Eyed Peas, Don't Lie.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dit is jouw hit, jouw nieuws, RTV Parkstad.

Gabrielle en Dreams uit de 90s. Maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Jordan nog Juanes, Damiano David, Robert van Hemel en Donnie en Groove Armada met My Friend trapte 20 minuten hits op een rij af. En dit is Keen, Stop for a Minute. Ja, misschien is dat wel even goed om te doen deze vroege morgen.

0: Stop for a Minute. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van vrijdag. Nee, woensdag. Het is nog geen vrijdag. Het weekend staat wel voor de deur, maar het is woensdag 1 juli. Nog eventjes geduld, AUB. Ik sluit af met Duran Duran en A View to a Kill. En ben er morgen op donderdag gewoon weer met een nieuwe
1: Kim staat op.
0: Maak er een hele fijne dag van. Hou je radio lekker aan. En tot morgen. Bye.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: aandacht. Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: 69-jarige vrouw uit Bingelraden moet de cel in voor fraude met persoonsgebonden budget. De rechtbank Limburg veroordeelde haar tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank fraudeerde de vrouw bijna 6 jaar lang met PGB-gelden en maakte ze zich daarbij ook schuldig aan valsheid in geschrift. Daardoor kreeg ze ruim 150.000 euro te veel van haar zorgverzekeraar. De voorwaardelijke straf heeft een proeftijd van 3 jaar. Waterschap Limburg verbiedt het halen van water uit beken en sloten vanwege de aanhoudende hitte en droogte. In Noord- en Midden-Limburg geldt het verbod vanaf vandaag 12 uur voor alle teelten. In Zuid-Limburg gaat het vrijdagmiddag in voor niet-kapitaalintensieve teelten. Ook duinen sproeien met beek- of slootwater mag niet. Het waterschap wil voorkomen dat waterpeilen verder dalen en natuur onherstelbare schade oploopt. Het verbod geldt uiterlijk tot 1 oktober met enkele uitzonderingen. Juni 2026 gaat in Limburg de boeken in als uitzonderlijk warm. Volgens Meteo Limburg was het de op één na warmste juni maand sinds het begin van de metingen. Alleen juni 2023 was warmer. De hittegolf drukte zwaar op het maandgemiddelde. In El Haler werd op 26 juni 39,4 graden gemeten. Een nieuw landelijk hitterecord voor juni. Ook de nachten waren opvallend warm en benauwd. Volgens het KNMI duurde de landelijke hittegolf van 18 tot en met 29 juni. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AFD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
9: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Kom binnen!
13: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
12: erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
15: Want het oog wil ook wat.
14: Audiofrenzy.nl.
16: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
17: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
16: Nee, je hebt niet goed gekeken.
17: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
16: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
17: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
18: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
16: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
19: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
18: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
20: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
21: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
22: Ah!
21: Of zo?
22: Ik snap hier niks van.
21: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Park. De Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter Te Gangelt.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat.
7: Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: 69-jarige vrouw uit Bingelrade moet de cel in voor fraude met persoonsgebonden budget. De rechtbank Limburg veroordeelde haar tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank fraudeerde de vrouw bijna 6 jaar lang met PGB-gelden en maakte ze zich daarbij ook schuldig aan valsheid in geschrift. Daardoor kreeg ze ruim 150.000 euro te veel van haar zorgverzekeraar. De voorwaardelijke straf heeft een proeftijd van 3 jaar. Waterschap Limburg verbiedt het halen van water uit beken en sloten vanwege de aanhoudende hitte en droogte. In Noord- en Midden-Limburg geldt het verbod vanaf vandaag 12 uur voor alle teelten. In Zuid-Limburg gaat het vrijdagmiddag in voor niet-kapitaalintensieve teelten. Ook duinen sproeien met beek- of slootwater mag niet. Het waterschap wil voorkomen dat waterpeilen verder dalen en natuur onherstelbare schade oploopt. Het verbod geldt uiterlijk tot 1 oktober met enkele uitzonderingen. Juni 2026 gaat in Limburg de boeken in als uitzonderlijk warm. Volgens Meteo Limburg was het de op één na warmste juni maand sinds het begin van de metingen. Alleen juni 2023 was warmer. De hittegolf drukte zwaar op het maandgemiddelde. In El Haler werd op 26 juni 39,4 graden gemeten. Een nieuw landelijk hitterecord voor juni. Ook de nachten waren opvallend warm en benauwd. Volgens het KNMI duurde de landelijke hittegolf van 18 tot en met 29 juni. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkrade sluit zich erbij aan. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parks

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 8 honden ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Arno.

Een goede woensdagmorgen, 1 juli 2026. Dat betekent dat we al de eerste helft van het jaar erop hebben zitten. Hierna hoorde je Deja Vu, daar hadden we Suzanne Freek. En ook nog eventjes de Boss himself, oftewel Mr. Bruce Springsteen en zijn eigen E Street Band. En The River. Tot 12 uur ben ik bij je. Met heel wat lekkers. Zometeen komt ze eraan. Ik heb er nog niet meer minder dan Alicia Keys.

Ja, als je weet dat je gaat vallen, ga je misschien nu al leggen. Dat had zij waarschijnlijk ook gehad. Dan, niemand minder dan Alicia Keys en Falling. En tot 12 uur ben ik bij je met heel wat lekkere muziek. Wat dacht je van deze drie broertjes? Ja, echt leuke hitjes hebben ze gemaakt. Ik heb het over de broertjes Hanson en Mbappé.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
2: Jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
3: En papa durft er niet in, haha!
4: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: 69-jarige vrouw uit Bingelraden moet de cel in voor fraude met persoonsgebonden budget. De rechtbank Limburg veroordeelde haar tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank fraudeerde de vrouw bijna 6 jaar lang met PGB-gelden en maakte ze zich daarbij ook schuldig aan valsheid in geschrift. Daardoor kreeg ze ruim 150.000 euro te veel van haar zorgverzekeraar. De voorwaardelijke straf heeft een proeftijd van 3 jaar. Waterschap Limburg verbiedt het halen van water uit beken en sloten vanwege de aanhoudende hitte en droogte. In Noord- en Midden-Limburg geldt het verbod vanaf vandaag 12 uur voor alle teelten. In Zuid-Limburg gaat het vrijdagmiddag in voor niet-kapitaalintensieve teelten. Ook duinen sproeien met beek- of slootwater mag niet. Het waterschap wil voorkomen dat waterpeilen verder dalen en natuur onherstelbare schade oploopt. Het verbod geldt uiterlijk tot 1 oktober met enkele uitzonderingen. Juni 2026 gaat in Limburg de boeken in als uitzonderlijk warm. Volgens Meteo Limburg was het de op één na warmste junimaand sinds het begin van de metingen. Alleen juni 2023 was warmer. De hittegolf drukte zwaar op het maandgemiddelde. In El Haler werd op 26 juni 39,4 graden gemeten. Een nieuw landelijk hitterecord voor juni. Ook de nachten waren opvallend warm en benauwd. Volgens het KNMI duurde de landelijke hittegolf van 18 tot en met 29 juni. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkraden sluit zich erbij aan. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad vriendelijk zomerweer met zon en stapelwolken. Op een lokale bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar 12 à 13 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig. Later volgen perioden met wat regen. Vanaf vrijdag keert het rustige zomerweer weer terug met veel droge momenten, zon en maxima tussen 25 en 27 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Maar ik ben gisteren eventjes gaan uiteten in Valkenburg met de familie. Kwamen we een andere familie tegen, Diana en Vinnie, oftewel Vincent. Het was even leuk jullie weer te gezien te hebben.
1: Ja.
0: Zometeen zal ik een leuk plaatje draaien. Iets van Luther Vandross, maar dit was Dr. Beat.

Kings and Queens, Eva Max hoorde je en zag je. Tenminste, als je meekijkt met de videoclips. Want dat is het leuke. Dat gaat allemaal hier bij RTV Parkstad. Hey, je kreeg een leuk appje binnen. Goedemiddag. Nou, het is een goede morgen eventjes. Maar daar doen we niet moeilijk over. Zouden jullie onze collega Brandon Beckers willen feliciteren met zijn 21-jarige verjaardag? Hij is werkzaam bij de firma Wipak in hier Landgraaf. Hebben we dat ook meteen gedaan? En deze had ik beloofd voor Diana en voor Vinnie. Ik vind hem zelf ook ontzettend lekker. Echt wel. Ik heb het over niet meer minder dan Luther Vandross. En hij heeft het over Never Too Much.

0: Ja, wat heeft die man toch een fantastische stem, hè? Ik heb het over niemand minder dan Luther Vandross. Alleen te vroeg overleden. Wel lekker. Nou, stel je voor, je zit op je werk en je bent dan even lekker aan het dansen met zoiets. Hè. Ja, dan heb je het goed voor elkaar.
1: Arno Krijnen.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is RTV Parkstad.

Taylor Swift. Moet je je voorstellen, dan ben je een bandje uit de jaren 80 en dan denk je bij jezelf, weet je wat, hoe gaan wij ons noemen? De anderen noemen zich de Rolling Stones of zo, maar deze dachten bij zichzelf, weet je wat? We doen het Gaja Gugu noemen. Ja. Ik weet niet wat zij hadden gedronken of gebruikt, maar het is geen normale naam in ieder geval.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
14: Komt het oog wel ook wat.
13: Audiofrenzy.nl.
12: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
15: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
16: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
17: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
18: Ah!
17: Of zo?
18: Ik snap hier niks van.
17: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
0: Mmm.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaargewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt, nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sit, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
9: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijnen.

De Moeling Mooch, zo heette zij eigenlijk. Oftewel Lil' Kim, Maya, Pink. Oh, wat zat er nog allemaal bij? Christina Aguilera natuurlijk. En daarvoor hadden we Marco, oftewel The Journey. En Jules B. Hey, tot 12 uur ben ik bij je met heel wat lekkere muziek. Zometeen heb ik een nieuwtje van de Rolling Stones. Maar eerst even deze. Eddie Grant, uit de jaren 80. An Electric Avenue.

Ah, misschien ken je hem ook nog wel van Give Me Hope, Joanna. Ik heb het over niemand minder dan Eddie Grant. En Electric Avenue. Hey, ik heb zo meteen voor je klaarstaan. Sharon. En daarna een nummer wat Prince heeft geschreven. Eigenlijk voor de family. Maar door Shanita Connor een nummer 1 is geworden. Ik heb het over Nothing Compares to You. En Stage 1 komt er ook aan. Met het nummer wat hij schreef voor zijn dochter, You. En allemaal eventjes voor de ouders, de mannen die wat aan gescheiden zijn. Daar gaat het dan een beetje over. Nu Blocking Ground.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
2: Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: 69-jarige vrouw uit Bingelraden moet de cel in voor fraude met persoonsgebonden budget. De rechtbank Limburg veroordeelde haar tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank fraudeerde de vrouw bijna 6 jaar lang met PGB-gelden en maakte ze zich daarbij ook schuldig aan valsheid in geschrift. Daardoor kreeg ze ruim 150.000 euro te veel van haar zorgverzekeraar. De voorwaardelijke straf heeft een proeftijd van 3 jaar. Waterschap Limburg verbiedt het halen van water uit beken en sloten vanwege de aanhoudende hitte en droogte. In Noord- en Midden-Limburg geldt het verbod vanaf vandaag 12 uur voor alle teelten. In Zuid-Limburg gaat het vrijdagmiddag in voor niet kapitaalintensieve teelten. Ook duinen sproeien met beek- of slootwater mag niet. Het waterschap wil voorkomen dat waterpeilen verder dalen en natuur onherstelbare schade oploopt. Het verbod geldt uiterlijk tot 1 oktober met enkele uitzonderingen. Juni 2026 gaat in Limburg de boeken in als uitzonderlijk warm. Volgens Meteo Limburg was het de op één na warmste junimaand sinds het begin van de metingen. Alleen juni 2023 was warmer. De hittegolf drukte zwaar op het maandgemiddelde. In El Haler werd op 26 juni 39,4 graden gemeten. Een nieuw landelijk hitterecord voor juni. Ook de nachten waren opvallend warm en benauwd. Volgens het KNMI duurde de landelijke hittegolf van 18 tot en met 29 juni. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkraden sluit zich erbij aan. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad vriendelijk zomerweer met zon en stapelwolken. Op een lokale bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar 12 à 13 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig. Later volgen perioden met wat regen. Vanaf vrijdag keert het rustige zomerweer weer terug met veel droge momenten, zon en maxima tussen 25 en 27 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

dagen van de Eurodance. Oftewel Hathaway en What Is Love. Hou het even goed in de gaten. We zijn bij je tot een uur of 12. En ik heb zometeen nog wel lekkers voor je. Wat dacht je van The Good Old Rolling Stones met een nieuwe plaat? En die gaat er zometeen aankomen. Maar eerst eventjes deze. Jeroen van de Boom. En een van zijn eerste keren dat hij in de Nederlandse top 40 stond. Jij bent zo.

0: Nou, je bent zo. De allereerste keer volgens mij dat ik zelf met Jeroen van de Bom te maken kreeg, maar ik vond hem wel ontzettend leuk. En lekker. Hey, zometeen heb ik de nieuwe van de Rolling Stones voor je. Ze hebben een nieuwe album uit. En er zijn wat singeltjes van afgekomen. Dit is één van de eerste al. In the Stars. Maar eerst deze. Bruno Mars. Morgen is hij in Amsterdam. Risk It All.
1: Voor

0: Harry Carmen en Hungry Eyes uit de jaren 80. En ik had het je beloofd, de Rolling Stones hebben een nieuw album uit. En ook nieuwe singles. Dit is er eentje. In the Stars, luister naar Evo.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

De knijter van haarzelf, oftewel Helene Fischer, en ademloos duur je nog. Ja, mijn Duits is niet zo heel erg goed, dus dat gaan we ook niet doen. Hey, zometeen even plezier met het lunchprogramma van RTW Parkstad, oftewel Broodje Mouw. Maurice Kammelot zit helemaal klaar en ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van Krijnen op je apparaat tussen 10 en 12. Nu Soul to Soul.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
6: Gia.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Glenn V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Co West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een maat...
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig, hoor. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Kom binnen.
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
11: Win jij de allerlaatste tickets?
10: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Nou, ook deze blijft heel mooi. Uit vervlogen tijden inmiddels alweer. 1994, als ik me niet vergis. Joshua Caddison en de hele mooie Jessie.
1: Goedemiddag.
0: En welkom bij de lunchshow. Ik zwaai even terug naar Arno. Die zit altijd te zwaaien. We hebben hier twee studio's. Studio 1 en Studio 2, om het makkelijk te maken. Om het makkelijk te houden. En dan zit ik in 2 en dan zit hij in 1 en zwaait hij altijd naar mij even. Dus ik zwaai even terug. Ja, Arno, bij deze. Morgen is hier uiteraard weer om 10 uur. Krijnen op de radio. Tot 2 uur de lunchshow. We gaan je helpen de dag door te komen. Maak me nou niet gek. Nou, dat gaan we zeker wel doen. Lil Kleine en Samuel Welte, die hoor je zo meteen hier op de radio. En als je zelf iets wil horen, doe dat dan eventjes doorgeven via de Parkstad. Laat het maar even weten en dan ga ik wellicht je plaatje zo direct draaien hier op de radio.
2: Ik wil eigenlijk wel eens een keertje leuke muziek.

0: Heerlijke klassieker op de radio. Toto en Rosanna en ook Lil Kleine en Samuel Jackson wilde ik zeggen. Nee, Samuel Welton. Samuel Jackson, dat is een acteur. Maak me nou niet gek inderdaad. Zo heet de titel ook. Maak me nou niet gek. 20 minuten hit zometeen. Eerst Shania Twain. And I'm gonna get you good.
1: Let's go.

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Een 69-jarige vrouw uit Bingelraden moet de cel in voor fraude met persoonsgebonden budget. De rechtbank Limburg veroordeelde haar tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank fraudeerde de vrouw bijna 6 jaar lang met PGB-gelden en maakte ze zich daarbij ook schuldig aan valsheid in geschrift. Daardoor kreeg ze ruim 150.000 euro te veel van haar zorgverzekeraar. De voorwaardelijke straf heeft een proeftijd van 3 jaar. Waterschap Limburg verbiedt het halen van water uit beken en sloten vanwege de aanhoudende hitte en droogte. In Noord- en Midden-Limburg geldt het verbod vanaf vandaag 12 uur voor alle teelten. In Zuid-Limburg gaat het vrijdagmiddag in voor niet-kapitaalintensieve teelten. Ook duinen sproeien met beek- of slootwater mag niet. Het waterschap wil voorkomen dat waterpeilen verder dalen en natuur onherstelbare schade oploopt. Het verbod geldt uiterlijk tot 1 oktober met enkele uitzonderingen. Juni 2026 gaat in Limburg de boeken in als uitzonderlijk warm. Volgens Meteo Limburg was het de op één na warmste junimaand sinds het begin van de metingen. Alleen juni 2023 was warmer. De hittegolf drukte zwaar op het maandgemiddelde. In El Haler werd op 26 juni 39,4 graden gemeten. Een nieuw landelijk hitterecord voor juni. Ook de nachten waren opvallend warm en benauwd. Volgens het KNMI duurde de landelijke hittegolf van 18 tot en met 29 juni. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkraden sluit zich erbij aan. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad vriendelijk zomerweer met zon en stapelwolken. Op een lokale bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar 12 à 13 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig. Later volgen perioden met wat regen. Vanaf vrijdag keert het rustige zomerweer weer terug met veel droge momenten, zon en maxima tussen 25 en 27 graden.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Jonas Blue en Dakota, alweer 10 jaar oud deze, zeg. De cover natuurlijk van Tracy Chapman, Fast Car op RTV Parkstad. Straks na 1 uur in deel 2 trappen wij af met Roxy Dekker. Ah, ze doet het allemaal casual. En de Crystal Waters met Gypsy Woman, She's Homeless, hoor je ook straks. Tot 1 uur.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta. Gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Clan V uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al-Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele...
5: Zometeen op RTV Parkstad, Maurice Kamelot. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: het RTV Parkstad.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pure Blanche.nl. Vang mooie dromen op pureblanche.nl.

Leuk deze dinnerparty, de nummer van Naalhoorn op Echte V Parkstad. Welkom bij deel 2 van dit radiofeuilleton. Met straks dus de 20 minuten hits op rij. Geef ze even door via de Parkstad. Meld je maar even aan als je dat nog niet gedaan hebt. Voeg ons eventjes toe, moet ik dan zeggen. En stuur ons even een berichtje. Een appje vinden we leuk. Dat mag ook met je favoriete plaats zijn. Dan ga ik die zo meteen voor je draaien. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzel.

0: komen wat leuke liedjes voorbij. Nou, dat valt reuze mee. Farruko en Vepas op RTV. Pepas moet ik zeggen. En ook Cutting Crew en I Just Died in Your Arms. Straks 20 minuten hits op rij. Met onder andere Anouk en One Republic.
1: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat. Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Juni 2026 gaat in Limburg de boeken in als uitzonderlijk warm. Volgens Meteo Limburg was het de op één na warmste juni maand sinds het begin van de metingen. Alleen juni 2023 was warmer. De hittegolf drukte zwaar op het maandgemiddelde. In El Haler werd op 26 juni 39,4 graden gemeten. Een nieuw landelijk hitterecord voor juni. Ook de nachten waren opvallend warm en benauwd. Volgens het KNMI duurde de landelijke hittegolf van 18 tot en met 29 juni. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkrade sluit zich erbij aan. In Kerkrade is vannacht opnieuw een auto in brand gevlogen. De brandweer werd rond 3:30 opgeroepen voor de Kasperenstraat. Bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. Het is zeker de derde autobrand in korte tijd. Eerder ging in de Acaciastraat 2 nachten achter elkaar auto's in brand. De politie deed onderzoek naar die eerdere branden en bekijkt ook nu de oorzaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten, maar een verband tussen de branden is nog niet vastgesteld. De afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders krijgen alsnog een inhaalavond. Die vindt plaats op maandag 13 juli op het Vrijthof in Maastricht, in de periode van de André Rieu-concerten. Rieu treedt die avond zelf niet op. De oplossing is bedoeld voor zo'n 17.000 bezoekers die vrijdag en zaterdag hun voorstelling misten door de extreme hitte. De droneshow verhuist niet mee naar het Vrijthof, omdat daar geen veiligheidszone mogelijk is. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad vriendelijk zomerweer met zon en stapelwolken. Op een lokale bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar 12 à 13 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig. Later volgen perioden met wat regen. Vanaf vrijdag keert het rustige zomerweer weer terug met veel droge momenten, zon en maximaal tussen 25 en 27 graden.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad.

Heerlijke zomerse muziek op de radio uit 2017. Dan weer Starly en Call On Me op RTV Parkstad. Waar het bijna 10 voor 2 is. Straks na 2 uur heel veel goede muziek op de radio. Gaan we lekker vrolijk verder. Onder andere met Sienna Spyro en ook Lady Gaga. Hoor je straks. Dit is

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brak is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Juni 2026 gaat in Limburg te boeken in als uitzonderlijk warm. Volgens Meteo Limburg was het de op één na warmste juni maand sinds het begin van de metingen. Alleen juni 2023 was warmer. De hittegolf drukte zwaar op het maandgemiddelde. In El Haler werd op 26 juni 39,4 graden gemeten. Een nieuw landelijk hitterecord voor juni. Ook de nachten waren opvallend warm en benauwd. Volgens het KNMI duurde de landelijke hittegolf van 18 tot en met 29 juni. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkrade sluit zich erbij aan. In Kerkrade is vannacht opnieuw een auto in brand gevlogen. De brandweer werd rond 3:30 opgeroepen voor de Kasperenstraat. Bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. Het is zeker de derde autobrand in korte tijd. Eerder ging in de Acaciastraat 2 nachten achter elkaar auto's in brand. De politie deed onderzoek naar die eerdere branden en bekijkt ook nu de oorzaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten, maar een verband tussen de branden is nog niet vastgesteld. De afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders krijgen alsnog een inhaalavond. Die vindt plaats op maandag 13 juli op het Vrijthof in Maastricht, in de periode van de André Rieu-concerten. Rieu treedt die avond zelf niet op. De oplossing is bedoeld voor zo'n 17.000 bezoekers die vrijdag en zaterdag hun voorstelling misten door de extreme hitte. De droneshow verhuist niet mee naar het Vrijthof, omdat daar geen veiligheidszone mogelijk is. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad vriendelijk zomerweer met zon en stapelwolken. Op een lokale bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar 12 à 13 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig. Later volgen perioden met wat regen. Vanaf vrijdag keert het rustige zomerweer weer terug met veel droge momenten, zon en maxima tussen 25 en 27 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste

0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
1: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele...
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterdicht toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
7: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Juni 2026 gaat in Limburg de boeken in als uitzonderlijk warm. Volgens Meteo Limburg was het de op één na warmste juni maand sinds het begin van de metingen. Alleen juni 2023 was warmer. De hittegolf drukte zwaar op het maandgemiddelde. In El Haler werd op 26 juni 39,4 graden gemeten. Een nieuw landelijk hitterecord voor juni. Ook de nachten waren opvallend warm en benauwd. Volgens het KNMI duurde de landelijke hittegolf van 18 tot en met 29 juni. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkrade sluit zich erbij aan. In Kerkrade is vannacht opnieuw een auto in brand gevlogen. De brandweer werd rond 3:30 opgeroepen voor de Kasperenstraat. Bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. Het is zeker de derde autobrand in korte tijd. Eerder ging in de Acaciastraat 2 nachten achter elkaar auto's in brand. De politie deed onderzoek naar die eerdere branden en bekijkt ook nu de oorzaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten, maar een verband tussen de branden is nog niet vastgesteld. De afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders krijgen alsnog een inhaalavond. Die vindt plaats op maandag 13 juli op het Vrijthof in Maastricht, in de periode van de André Rieu-concerten. Rieu treedt die avond zelf niet op. De oplossing is bedoeld voor zo'n 17.000 bezoekers die vrijdag en zaterdag hun voorstelling misten door de extreme hitte. De droneshow verhuist niet mee naar het Vrijthof, omdat daar geen veiligheidszone mogelijk is. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad vriendelijk zomerweer met zon en stapelwolken. Op een lokale bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar 12 à 13 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig. Later volgen perioden met wat regen. Vanaf vrijdag keert het rustige zomerweer weer terug met veel droge momenten, zon en maxima tussen 25 en 27 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Wow!
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
4: En papa durft er niet in!
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
10: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Richard.

0: Als je praat over hit van de jaren 90, dan praat je toch zeker over de culture beat met Mr. Vain. Met daarvoor Little Klein, samen met Samuel Welton, met Maak me nou niet gek. En daarmee begonnen we de middagshow op deze eerste dag van juli. Ja, vrienden, we zijn beland in juli 2026. Goedemiddag.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen een splinternieuwe spreuk. En natuurlijk een

0: Gallant en Can't Stop Loving You. En het gaat gelukkig al een stukje beter met Phil Gallant. Hij had nogal wat problemen, laten we zeggen, met zijn lichaam. En met name het bewegen ervan. Maar het schijnt iets beter te gaan. Het is trouwens niet dat je denkt, hij gaat weer om tour. Maar als hij beter voelt, dat is natuurlijk altijd positief. Zometeen trouwens het spreukje. Oftewel de spreuk van vandaag. En hij gaat over vergeetachtig zijn. Maar hoe komt dat nou? Dat hoor je zometeen naar Samuel Welton.
1: Ik ben de

0: radio. Samen met Welten, samen met de bankzitters en de uitslover. We hebben het over de spreuk van vandaag. Hij gaat over vreedachtig zijn en de reden daarvoor. Nou, daar komt hij hoor. Ik ben niet vreedachtig. Ik heb een selectief herinnering.
1: Het geluid van

0: In 2017 deed ze het helemaal alleen, zonder David Guetta. Waar ze normaal altijd hitjes mee maakt. Sia, Never Gonna Give It Up. Vrienden, zometeen Jos met de nieuws en natuurlijk het weer. En de 20 minuten hit non-stop en breuteltje vrij. Maar daarin onder andere Calvin Harris, Girls Aloud, Bruno Mars, maar ook Tom Jones, samen met Moesty en de Sexbomb. Zometeen.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Juni 2026 gaat in Limburg de boeken in als uitzonderlijk warm. Volgens Meteo Limburg was het de op één na warmste juni maand sinds het begin van de metingen. Alleen juni 2023 was warmer. De hittegolf drukte zwaar op het maandgemiddelde. In El Haler werd op 26 juni 39,4 graden gemeten. Een nieuw landelijk hitterecord voor juni. Ook de nachten waren opvallend warm en benauwd. Volgens het KNMI duurde de landelijke hittegolf van 18 tot en met 29 juni. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkrade sluit zich erbij aan. In Kerkrade is vannacht opnieuw een auto in brand gevlogen. De brandweer werd rond 3:30 opgeroepen voor de Kasperenstraat. Bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. Het is zeker de derde autobrand in korte tijd. Eerder ging in de Acaciastraat 2 nachten achter elkaar auto's in brand. De politie deed onderzoek naar die eerdere branden en bekijkt ook nu de oorzaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten, maar een verband tussen de branden is nog niet vastgesteld. De afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders krijgen alsnog een inhaalavond. Die vindt plaats op maandag 13 juli op het Vrijthof in Maastricht, in de periode van de André Rieu-concerten. Rieu treedt die avond zelf niet op. De oplossing is bedoeld voor zo'n 17.000 bezoekers die vrijdag en zaterdag hun voorstelling misten door de extreme hitte. De droneshow verhuist niet mee naar het Vrijthof, omdat daar geen veiligheidszone mogelijk is. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad vriendelijk zomerweer met zon en stapelwolken. Op een lokale bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar 12 à 13 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig. Later volgen perioden met wat regen. Vanaf vrijdag keert het rustige zomerweer weer terug met veel droge momenten, zon en maxima tussen 25 en 27 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv

0: Tom Jones samen met Musti en de Sexbomb, oftewel dat waren iets. In de 20 minuten iets, non-stop en Brusseltje vrij. Wat gebeurde vandaag op deze 1 juli, maar er wel een tijdje geleden in Parkstad? Oeh, iets met drugs.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De politie houdt meerdere verdachten aan in een onderzoek naar drugshandel in de Parkstad-regio. Bij invallen worden voertuigen en ook goederen in beslag genomen. En dat is wel goed,

Calvin Harris en Ellie Goulding. En Outs Out bij Barksat, waar we afscheid nemen van deel 1. Maar je weet het, zometeen na 5 uur natuurlijk deel 2 van de middagshow. Maar daarin Greg David, Mok Nano, dat doe je dus zometeen. Maar eerst een heerlijke zomerse Bob Marley, Buffalo Soldier. Tot zometeen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Bij taxicentrale

0: actie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie. De week erop volgt regio Zuid. En vanaf het derde weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan, omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is...
3: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Ah, dan kan ik die nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
13: Dit is het begin van een nieuw uur.
14: Met Richard Gere.

Eerste Greg David en Fill Me In. Maar daarvoor Noano en Waka. En daarmee begonnen we dus het tweede deel van de middagshow. Het is woensdag 1 juli, de eerste dag van een splinternieuwe maand. En wat zal deze maand ons gaan brengen? Nou, sowieso vakantie voor heel veel kinderen. En misschien ga jij wel op vakantie. Mooie reis geboekt. Hopelijk is het lekker weer en kun je heerlijk gaan genieten.

Natuurlijk met de sound van Velus, BB Rexha en The New Religion bij Barkstad. Waar we zo meteen even gaan kijken naar de spreuk van vandaag. Heb je hem het afgelopen uur al gehoord? Dan weet je waarover die gaat. Namelijk over het vergeetachtig zijn. En hoe dat komt, dat hoor je zo meteen na de Bengals.

De Bangles op de radio. De 4 of 5 dames waren het, geloof ik, hè? Eternal Flame. Even kijken naar het tegeltje van vandaag. Gaat over vergeetachtig zijn. Daar komt hij. Ik ben niet vergeetachtig. Ik heb een selectief herinnering.

0: uit de gouden oude doos. And that's the way it is. En ze gaat ook wel optreden, Celine Dion. Volgens mij in Parijs, dacht ik, uit het hoofd. Zijn er andere shows. Hopelijk heeft ze iets meer gegeten, want ze zag de laatste tijd toch een beetje magertjes uit. Niet goed. Zometeen Jos met natuurlijk het nieuws. En de welbekende 20 minuten hit Non-stop en Breudeltje Vrij. Die komen eraan, hoor. Denk even aan Christina Aguilera. Ook Bruno Mars. En Ray. Zometeen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
12: De 7 gemeenten van Parkstad willen dat het kabinet de opvang van asielzoekers beoordeelt op regionaal niveau en niet per afzonderlijke gemeente. Dat hebben de gemeenten gezamenlijk aan minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie laten weten. Volgens de regio voldoet Parkstad als geheel aan de opgave uit de spreidingswet. Er worden momenteel 1017 asielzoekers opgevangen, 4 meer dan de landelijke norm voorschrijft. De opvang is echter ongelijk verdeeld over de gemeenten. Daarnaast vragen de gemeenten ruimte om ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de huisvesting van statushouders mee te wegen, zodat alle opvangtaken in samenhang kunnen worden verdeeld. De regio pleit voor een duurzame en evenwichtige aanpak. De gemeenteraad van Vaals heeft ingestemd met de ontwikkeling van jongerencentrum Fresh tot een breed cultureel centrum en de herinrichting van de omliggende buitenruimte. Voor het project is een investering van ruim 2,4 miljoen euro voorzien. De gemeente betaalt daarvan ruim 1,6 miljoen euro en rekent op een provinciale subsidie van bijna 8 ton. Fresh krijgt onder meer een multifunctionele zaal, extra muziek- en ontmoetingsruimte en een lift. Ook de buitenruimte wordt vernieuwd met extra sportvoorzieningen en een nieuwe inrichting. De plannen gaan door zodra de provincie de subsidie definitief toekent. De gemeente Heerlen laat onderzoek doen naar de rol van het gemeentebestuur bij de onteigening van Joods vastgoed en het rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog. Het onafhankelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Erik en René van Rijsselt, die eerder een vergelijkbaar onderzoek in Maastricht verrichtten. De onderzoekers bekijken onder meer hoe Joodse eigendommen zijn onteigend, hoe de gemeente na de oorlog met rechtsherstel is omgegaan en welke rol het gemeentebestuur tijdens de bezetting heeft gespeeld. De onderzoeksperiode bedraagt ongeveer een jaar. Daarna beslist de gemeente of verdere stappen, zoals een vorm van rechtsherstel, nodig zijn. Levin de Koster wordt geen wethouder van Beekdalen. De voorman van de vernieuwingsgroep krijgt geen verklaring omtrent het gedrag, oftewel VOG, omdat hij vorig jaar is veroordeeld voor rijden onder invloed. De Koster was de beoogde wethouder van de grootste partij in de gemeenteraad. Volgens hem is de periode tussen zijn veroordeling en de benoeming te kort om alsnog een VOG te krijgen. De vernieuwingsgroep draagt nu Hugo Raas uit Schimveld en Ian Hansen uit Bingelraden voor als wethouders. De nieuwe wethouders van Beekdalen worden op 7 juli geïnstalleerd. Dan nog het weer in Parkstad. Komende nacht koelt het flink af naar 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt opnieuw zomers warm met ongeveer 26 graden. Ook de rest van de week blijft het aangenaam zomerweer met maxima tussen 25 en 28 graden. En veel minder benauwd dan tijdens de recente hittegolf.
11: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.

0: op het einde van de 20 minuten hit non-stop en bruggetje bij Christina Aguilera en Come On Over. En daarvoor Bruno Mars en ook Gray. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit non-stop en blablabla, bruggetje vrij. We gaan even kijken naar de feitjes. Wat gebeurde vandaag in Parkstad, maar dan een tijdje geleden. We gaan even kijken, het jaar 1923.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Parkstad verdeelt tientallen miljoenen euro's over projecten die gericht zijn op leefbaarheid, jeugd en werkgelegenheid van de kwetsbare wijken in de regio, zodat ze allemaal een goed verzetje kregen destijds op de dag van vandaag.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Het is The Passenger. Ooit opgetreden in Pinkpop. Tijdje geleden hoor.
0: And you let her go.
1: En dan zong die ook Let It Go uit 2012. Vrienden, zit erop hoor. De middagshow. Maar je weet het, morgen tussen 4 en 6 is er weer een splinternieuwe middagshow. En zometeen op de radio, Bas. Veel plezier met hem. Bis morgen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Zaterdag. Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de VIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een VIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Volgens de raad worden onervaren militairen nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun 2 jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwest.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Hintjens.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Een 69-jarige vrouw uit Bingelraden moet de cel in voor fraude met persoonsgebonden budget. De rechtbank Limburg veroordeelde haar tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank fraudeerde de vrouw bijna 6 jaar lang met PGB-gelden en maakte ze zich daarbij ook schuldig aan valsheid in geschrift. Daardoor kreeg ze ruim 150.000 euro te veel van haar zorgverzekeraar. De voorwaardelijke straf heeft een proeftijd van 3 jaar. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkrade sluit zich erbij aan. In Kerkrade is vannacht opnieuw een auto in brand gevlogen. De brandweer werd rond 3:30 opgeroepen voor de Kasperenstraat. Bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. Het is zeker de 3e autobrand in korte tijd. Eerder gingen in de Acaciastraat 2 nachten achter elkaar auto's in brand. De politie deed onderzoek naar die eerdere branden en bekijkt ook nu de oorzaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten, maar een verband tussen de branden is nog niet vastgesteld. De afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders krijgen alsnog een inhaalavond. Die vindt plaats op maandag 13 juli op het Vrijthof in Maastricht, in de periode van de André Rieu-concerten. Rieu treedt die avond zelf niet op. De oplossing is bedoeld voor zo'n 17.000 bezoekers die vrijdag en zaterdag hun voorstelling misten door de extreme hitte. De droneshow verhuist niet mee naar het Vrijthof, omdat daar geen veiligheidszone mogelijk is. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder in Parkstad en bij weinig wind koelt het uiteindelijk af tot een graad of 13. De ochtend verloopt droog en geruime tijd is het vrij zonnig. Tijdens opklaringen wordt het in het begin van de donderdagmiddag maximaal net 25 graden. In de loop van de middag en deels in de avond komen er perioden met wat regen. Er komt meer wind dan vandaag, 4 Beaufort uit het zuidwesten en in de loop van de dag uit het noordwesten.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vincent. Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
2: Ja.
1: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Een 69-jarige vrouw uit Bingelraden moet de cel in voor fraude met persoonsgebonden budget. De rechtbank Limburg veroordeelde haar tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank fraudeerde de vrouw bijna 6 jaar lang met PGB-gelden en maakte ze zich daarbij ook schuldig aan valsheid in geschrift. Daardoor kreeg ze ruim 150.000 euro te veel van haar zorgverzekeraar. De voorwaardelijke straf heeft een proeftijd van 3 jaar. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkrade sluit zich erbij aan. In Kerkrade is vannacht opnieuw een auto in brand gevlogen. De brandweer werd rond 3:30 opgeroepen voor de Kasperenstraat. Bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. Het is zeker de 3e autobrand in korte tijd. Eerder gingen in de Acaciastraat 2 nachten achter elkaar auto's in brand. De politie deed onderzoek naar die eerdere branden en bekijkt ook nu de oorzaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten, maar een verband tussen de branden is nog niet vastgesteld. De afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders krijgen alsnog een inhaalavond. Die vindt plaats op maandag 13 juli op het Vrijthof in Maastricht, in de periode van de André Rieu-concerten. Rieu treedt die avond zelf niet op. De oplossing is bedoeld voor zo'n 17.000 bezoekers die vrijdag en zaterdag hun voorstelling misten door de extreme hitte. De droneshow verhuist niet mee naar het Vrijthof, omdat daar geen veiligheidszone mogelijk is. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder in Parkstad en bij weinig wind koelt het uiteindelijk af tot een graad of 13. De ochtend verloopt droog en geruime tijd is het vrij zonnig. Tijdens opklaringen wordt het in het begin van de donderdagmiddag maximaal net 25 graden. In de loop van de middag en deels in de avond komen er perioden met wat regen. Er komt meer wind dan vandaag, 4 Beaufort uit het zuidwesten en in de loop van de dag uit het noordwesten.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brak is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen. De twee actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar...
8: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
10: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
14: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
14: Bij taxicentrale.

0: allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: Fresh fruit, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minli Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
8: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
9: Dit is het begin.

0: We hakken het jaar, of wat zeg ik, ja, we hakken het jaar door midden. Vandaag 1 juli, goedenavond, de Parkstad Cultuuragenda. Bij jou vandaag natuurlijk met Reinier Egger achter de knoppen. En live gasten in de studio, en in het eerste uur en in het tweede uur. En in het eerste uur de allereerste gast, een muzikale gast. Stel je even kort voor.
1: Ja, goedenavond, ik ben Mike Tuinman. Oftewel, mijn artiestennaam is De Carpenter. Kom in Heerlen, oorspronkelijk, gewoon in Wieleren tegenwoordig. En ja, blij dat ik hier mag zijn vanavond.
0: Ja, en als u goed kijkt, dan ziet u links achter hem een gitaar staan. Dat betekent dus dat het een muzikale gast is. En we gaan Mike zo meteen eens even uitleggen. Wat is zijn repertoire? Wat doet hij? Hoe ziet hij de toekomst? Hoe is het allemaal begonnen? Blijf bij ons. Mike De Carpenter, vanavond te gast in de Parkstad Cultuuragenda.

0: gek.
1: Ja, eens kijken of Mike ons gek kan maken vanavond. Hè? Want we gaan hem eens even uitleggen. Mike, jij zei net, ik ben D&D, ben ik geboren in Heerlijk, we noemen daar en daar en daar. Maar dat was natuurlijk de korte inleiding. Even terug naar je onbezorgde jeugd. Laten we daar beginnen en vervolgens rollen we naar de muziek in en wat je allemaal gedaan hebt, totdat je de muziek in rolde.
2: Mijn jeugd, een paar scholen gehad. Basisschool niet afgemaakt. gelijk door naar middelbare school en Heerlijk College heb gezeten.
1: Hoe heb je dat dan gedaan?
2: Ja, ik was zo goed. Nee.
1: Ja, zou kunnen.
2: Ze zeiden me, die jongen is niks meer bij te leren. Laat hem maar instromen op het laagste niveau. En dan kan hij zichzelf opwerken.
1: Oké, ja.
2: Dus zodoende. En eigenlijk vanaf mijn jeugd al ben ik al met muziek als Bob Dylan, Neil Young. Maar ook Pearl Jam, hardere muziek. Wel opgegroeid thuis, ook vooral met mijn vader.
1: Ik wou net zeggen, dat kende jij zelf toch niet? Want daar ben je te jong voor,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, ik ging vroeger met mijn vader mee op de vrachtauto. En daar heeft hij me eigenlijk in de cabine heeft hij me al die muziek geleerd.
1: Zo gebeurt het vaker, hè?
2: Ja. En toen in middelbare school, toen werd ik wel echt super Nirvana-fan. En ik ging mijn lang haar laten groeien en zo. Heb ik nu niet meer.
1: Maar, heb je die bewust af laten scheren of heb je die verloren?
2: Die zijn verloren, ja. Dat is een familiekwaal.
1: Ja, oh, ik wou dat zeggen. Zo oud ben je toen nog niet.
2: Nee, we zijn 32 dus.
1: Ja.
2: Maar dat het is niet zo lang mogen blijven.
1: Mm-hmm.
2: Toen ben ik ook begonnen, even kijken, met kerst. Op mijn 14e kreeg ik mijn eerste akoestische gitaar. Voor mijn moeder.
1: En waarom akoestisch? Want het is een prachtig instrument natuurlijk. Maar de meesten die willen meteen een elektrische gitaar, toch? Om scheuren met die dingen.
2: Ja, werd mij toen verteld van begin maar eerst met een akoestische. Mm. En kijk of het je wel echt bevalt. En kan je ook later nog naar een elektrische gaan.
1: Dat vind ik wel een goede insteek trouwens.
2: Ja. En toen heb ik me ingeschreven op glaspleis op muziekles.
1: Mm-hmm.
2: Gitaarles. Toen had mijn moeder me per ongeluk helemaal verkeerd ingeschreven. Dus ik kwam daar aan met een country gitaar. En ik loop daar het lokaal binnen. En ik zie een man daar zitten met een Spaanse gitaar. En ik denk, ik zit hier helemaal verkeerd. En bleek dat ze me had ingeschreven op klassiek. Dus
1: hoe heb je dat dan op dat moment op kunnen pakken? Ja, denk je, laten we toch maar beginnen dan?
2: Ja, ik heb gewoon het eerste jaartje heb ik wel klassiek gedaan. En daarna ben ik naar de Oefenmukker gegaan. En toen heb ik les van Ben Berens gekregen.
1: Ja.
2: En toen is mijn elektrische gitaar gekomen.
1: Ben niet meer onder ons, jammer hè.
2: Is die meer onder ons?
1: Toch?
2: Dat weet ik niet.
1: Nee, maar goed. Oh. Vertel verder.
2: Ja, en toen is mijn elektrische gitaar gekomen. Hij heeft me ook geleerd voor de eerste keer met Bandplay. Heeft die man wel een muzikant bij elkaar gebracht. En in een 11-weeks programma. Leer je zeg maar met elkaar spelen, optreden. En op die 11e week ging je dan echt performen voor mensen.
1: Mm-hmm.
2: Dat was eigenlijk het eerste bandje dan waar ik in zat. En later ben ik nog een bandje begonnen met een paar goede vrienden. De Youngsters, toen de tijd. Maar dat is ook uit elkaar gevallen. Zoals ook jonge bandjes wel doen. En,
1: ja, je gaat eigenlijk een beetje snuffelen en uiteindelijk dan kom je ergens uit waarvan je denkt van ja, dit is het, hè, of niet?
2: Ja, ook wel ook door bepaalde situaties wat gebeurde. En ja, dan ga je alleen verder ergens naartoe.
1: Ja, maakt niet uit. Ja,
2: en toen stappen wij een paar jaar wel verder. Toen ben ik best wel in een donkere periode terechtgekomen. Ook met drank- en drugsverslavingen en dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
2: En daar ben ik nu 4 jaar clean van. Afgelopen mei. Ja.
1: Vertel dit trouwens. Dat is heel belangrijk voor de jongeren die het nu nodig hebben. Hè?
2: Ja.
1: Die ook in zo'n zware dip bijvoorbeeld zitten. Want ik vind dit positief dat je dit überhaupt vertelt.
2: Ja.
1: En dat je al 4 jaar clean bent. En dat je daar trots op bent. En dat je je eigen weg bent ingeslagen.
2: Ja, nee, absoluut. Ja, kijk, en daar is ook eigenlijk het hele ding. Bij mijn clean worden is de carpenter ook begonnen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is 4 jaar geleden is het begonnen. En toen
1: de Timmerman.
2: De Timmerman. Mike Timmerman.
1: Maar ja, heb je voor de carpenter gekozen om aan de weg te timmeren?
2: Ja, zo kan je hem ook formuleren. Ja.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja, dat is gewoon met mijn achternaam, Tilman, Mike Tilman.
1: Mm-hmm.
2: En ja, toen ben ik begonnen met het schrijven van mijn eerste album. Die is een jaar later uitgekomen, 2000... wat zijn we nu? 26. 24 is hij uitgekomen.
1: Mm-hmm.
2: Salvation. En 15 nummers staan op die plaat.
1: Mm-hmm.
2: En het draait eigenlijk over de hele weg van het clean worden. Ja, de titel van de album zegt eigenlijk al: Salvation, de redding.
1: Dus je hebt het album gebruikt om van je af te schrijven, als ik het goed begrijp.
2: Ja, zo kan je het wel bekijken. Ja,
1: ja, zo interpreteer ik dat. Want ja, als jij de titel zegt en je hoort een beetje over de inhoud,
2: ja,
1: ja, dan lijkt me dit vrij logisch.
2: Ja, ja, ja, zo is het eigenlijk ontstaan.
1: Mm-hmm.
2: Het eerste album. En dat was echt. Toen ben ik ook bij een management Raising Grounds terechtgekomen. Van Jeffrey Hansen.
1: Mm-hmm.
2: En die heeft mij eigenlijk in het begin gemanaged. Heb ik ook mijn eerste optredens in de New York. Bij een showcase heb ik gespeeld. En zo heb ik eigenlijk rondom hier Parkstad heb ik wel Butch heb ik gespeeld.
1: Mm-hmm. Ja, dat was toen nog. Butch heette dat toen nog ook. Ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja. Gratisplein. Ja,
1: ja, ja.
2: En ja, nog wat dingen. Ik heb toen mijn album release show in het Zavelbergklooster gedaan. In de straat van Nieuwenoog. Was toen ook helemaal uitverkocht. Dus dat was ook echt super nice om te zien. En mooi dat mensen komen voor een verhaal. Wat ik ze hun zullen gaan vertellen.
1: En we horen nu al dat het hem voor de wind ging. We gaan even naar de muziek. Want Mike gaat natuurlijk ook nog live hier spelen. Hij heeft de gitaar niet voor niks meegebracht. En er is recent ook een nieuw album verschenen. En daar hoor je straks ook alles over. Mike de Carpenter hier aanwezig in de Parkstad Cultuuragenda. Zometeen meer van Mike.
0: Dit is RTV Parkstad.
3: Parkstad.

0: Bij ons live in de studio Mike the Carpenter, die zometeen ook acte de présence gaat geven met een live nummer. Dat doen we dadelijk na de commercials aan het korte nieuws. Gaan we dat doen, dat even voor de regie, hè, dat jullie weten dat dat na de commercials komt. Ja, Mike, oké, je hebt dan toch al een beetje ervaring opgedaan. Hè? Je vertelde dat, Nieuwe Noor, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En een album, dus ja, het ging je voor de wind. En hoe nu verder, want had je daarop gerekend?
1: Ja, mijn mindset is altijd wel gewoon op vooruit. Dus dit is, ik heb het ook meegenomen, mijn tweede album.
0: Ik hou hem even in beeld. Dit is het tweede album van hem. Daar staan 10 nummers op. Hier is die. En ja, het heeft ook weer een aparte titel, hè? When the Light Finds Its Way.
1: Ja.
0: En je ziet het, hè? 10 nummers staan erop. Ik hou hem even zo. Dan kan de kijker en luisteraar dat goed zien. Is dat een soort gelijk album?
1: Nee, ja, ik begon eigenlijk met het schrijven. Ik had de titel in mijn gedachten van het tweede album. En het zou eigenlijk oorspronkelijk The Way of Life moeten gaan heten. En ik wou dan meer gaan bespreken over hoe mijn leven verder gaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar er gebeuren ook bepaalde dingen in je leven waar, ja, waar je gewoon stil bij moet staan. En vorig jaar, 26 juni, is mijn vader overleden. En dus ja, dan begint het toch wel een andere twist te krijgen, het verhaal van hoe ga ik dat erin brengen. En dus, het is ook dus een, ik heb 3 liedjes op het nieuwe album. Eentje voor mijn vader, eentje voor mijn moeder, eentje voor mijn vrouw. En het is ook een beetje het eerbetoon aan de mensen van wie ik hou.
0: En, welke nummers zijn dat? Ja, ik zie ze hier staan, maar welke opvolgorde? Van je vader en van je moeder?
1: Van mijn vader is Where Are You Now.
0: Mm-hmm.
1: En All Out of Love, die is van mijn moeder.
0: Mm-hmm.
1: En Imelda is ook de naam van mijn vrouw.
0: Dat had ik al gedacht, want dit is echt een vrouwennaam.
1: Ja.
0: Goed, we gaan daar zo meteen luisteren. Hij gaat 2 nummers gaat hij in ieder geval spelen. Hè? 2 of misschien wel 3, hè? Als dat lukt. We gaan even kijken of dat allemaal goed gaat. Als mensen in contact met jou willen komen, als ze zeggen van nou, ik vind dat ouwe zo'n sympathieke gast, die wil ik wel eens horen en zien. Zonder dat ze nu natuurlijk weten dat dit al is. Het trouwens Heet van de Naald, hè?
1: Wat?
0: Dit album is Heet van de Naald,
1: ja,
0: hè?
1: Die is net vers geperst.
0: Wanneer is hij uitgekomen?
1: 24 april.
0: 24 april. Ah, hij is nog een beetje warm. Ja, ja, ja. Is nog een beetje, hij zit nog in de verpakking, dus is spiksplinternieuw. Die gaan we, ga ik in ieder geval straks thuis luisteren. Hoe is het album ontvangen? Heb je daar al enig idee over?
1: Ja, gewoon bij het publiek wordt luisteren wel goed. Ja. Mm-hmm. Vooral dat liedje van mijn vader, dus dat raakt wel veel mensen. Vooral met optreden en zo. Dat is maar een liedje waar na de show mensen van naar me toe komen van wow, dat is wel, ja, dat raakt wel veel mensen.
0: Oké, zometeen meer over Mike the Carpenter, die amper een jaar geleden zijn vader heeft verloren en een lied daarop heeft gewijd aan zijn vader. Op het album When the Light Finds Its Way. Zometeen meer van Mike. En blijf bij ons.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig, die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Al Jarreau hoorde jij natuurlijk met Roof Garden. En we zijn weer terug hier bij Mike the Carpenter. En hij heeft zijn gitaar in de aanslag genomen om het eerste nummer uiteraard akoestisch te gaan spelen. Mike, vertel er even iets over.
1: Ja, het eerste nummer wat ik wil gaan doen is afkomstig van het eerste album, Salvation. En heet Destination Unknown. En het gaat eigenlijk over, we zijn allemaal onderweg in het leven. Waarvan de uitkomst, het eindbestemming. Dat weten we eigenlijk niet.
0: Is maar goed ook.
1: Dat is vaak misschien wel goed ook, ja. Dus ja, dus eigenlijk gaat een beetje een verhaal over een weg vinden naar Destination Unknown.
0: Ja, Destination Unknown. Ja. No. Dat genre is het zeker niet. Ik zou zeggen, kondig hem aan. Ik kondig hem voor je aan. En jij zegt dan, kijk eens naar luisteraars. Hier is Mike the Carpenter met
1: Destination Unknown.

0: Blake de Carpenter hoorde jij met Destination Unknown and New Places to Go, hoorde ik erin, hè?
1: Yes.
0: Ja, leuk bedacht, kerel. Goed, zometeen meer van Mike de Carpenter. En blijf bij ons.
2: Je zomer is RTV

0: Billy. Yo, Billy, huh? Keep on tracking with me.
1: Ja, keep on tracking. Blijf vooral tracking. Hè? En dat zeggen we ook aan Mike de Carpenter, die hier live in de studio is. En ja, die jongen die is goed aan de weg in timmeren. Kijk eens, hij heeft zelfs eigen t-shirts met de Carpenter. Kijk eens even, hupsakee. Het is toch niet te geloven, hè? Ja. Heb jij zo'n grote fan-site?
2: Ja, ik vind wel dat het erbij hoort ook.
1: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens.
2: Ja,
1: ja, helemaal met je eens. Goed, Mike, hadden we al gezegd hoe de mensen jou konden bereiken als die je willen boeken?
2: Nee, in principe zou je naar Facebook of Instagram kunnen gaan. Instagram is The Carpenter Music.
1: The Carpenter Music, ja.
2: Yes. Of naar mijn manager, Martijn van den Berg. Ja, via daar kan je hem contacten. En
1: hoe kunnen de mensen aan de cd komen als ze denken van... hé, hey, want daar gaat nou een nummer van komen, hè, wat je nou gaat spelen. Komt
2: ja,
1: hier op een af.
2: Ja, dan zou je hem ook een DM'tje kunnen sturen. En dan mocht je dichtbij wonen, dan kom ik het je afgeven. En anders stuur ik het op.
1: Kijk, dat bedoel ik. Dus... Mike de Carpenter. En ik denk, als je dat intoetst, moeten ze jou toch ook kunnen vinden, of niet?
2: Ja, op Facebook heet ik Mike de Carpenter.
1: Mike de Carpenter. Dus ja. Als je dat opzoekt op Google, dan vind je hem geit. Yes. We gaan luisteren naar het tweede nummer van Mike, wat getiteld is...
2: South, ga ik doen.
1: South, in het zuiden?
2: Ja.
1: Oh, dat komt wel goed uit.
2: Precies, ja.
1: Allee.
2: Het gaat over het zuiden.
1: It's on you, Mike de Carpenter met South.

0: Yeah! Mike de Carpenter Oerse Wieleren, wat gewoon plat uit Wieleren, wat?
1: Ja.
0: Oh, hij kent geen dialect, dat is wel leuk, is leuk om te horen. Ja, de volgende gasten die zitten al buiten in de wachtkamer, die pak ik zo meteen wel even op. En die denken ook van, hoe weet hij dat nou? Maar goed, in ieder geval, Mike, we moeten er langzaam een einde aan breien. Niet zonder gezegd te hebben, wat gaat er gebeuren? Want er gaat iets speciaals gebeuren. Hè? We hadden het net even over Nashville, vertel.
1: Ja, ik heb de kans gekregen, of ja, de kans. Ik ga samen met mijn vrouw op huwelijksreis in september naar Nashville. En ik zou geen muzikant zijn geweest om daar niet eens proberen uit te vissen.
0: Mm-hmm.
1: En ik zou samen met mijn manager wat barretjes afgemaild. En ik heb de kans gekregen om bij Drifters Barbecue, zo'n barbecue plekje, een 2 uur durende show dat ik mag gaan geven.
0: Hey, wat goed dat die manager dat voor elkaar heeft gekregen. Ja. Heeft hij daar contacten in Nashville of niet?
1: Nee, we hebben gewoon gemaild naar barretjes.
0: En natuurlijk misschien ook wat demo's erbij gedaan,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja,
0: goed aangepakt.
1: Ja.
0: Dus misschien heb ik hier wel een aankomend wereldster in de studio net gehad. Nou ja, in Limburg is hij al wereldster, hè, laten we het dan maar zeggen. Want hij heeft al de nodige route bewalkt. En nu gaat hij naar de States walken, met name Nashville, om daar zijn geluk te zoeken. Mike, mag ik jou bedanken voor de komst naar de studio? Want we redden geen derde nummer meer, dat is helaas jammer. Mm-hmm. En nogmaals, bedankt voor en de cd en het shirt. Kijk eens, hij is goed bezig, de Carpenter, Mike de Carpenter. Hè, voor het geval dat je niet weet wie Mike de Carpenter is. En jullie hebben het gehoord, willen jullie Mike boeken? Nou, neem dan even contact op via natuurlijk de social media, of tik gewoon in op het internet. Mike de Carpenter, en je vindt hem geheid. Ja, ik zou zeggen, goed thuis. Het is in ieder geval wat koeler weer. Dus dat valt een beetje mee ten opzichte van vorige week. En bedankt voor de komst naar de studio. En succes daar in Nashville.
1: Ja, dankjewel. En bedankt voor de uitnodiging.
0: En dan ga ik je toch vragen om adieu wat te zeggen. Momentje. Ik zeg altijd aan de mensen, hoti vrije en adieu wat.
1: Adieu wat.
0: Kijk, hij kan het wel. En dat wilde ik weten.
2: Jouw hits.
3: Jouw nieuws. RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
10: Yeah.
9: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
10: Wow!
11: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
10: En papa durft er niet in.
11: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
12: Dit is het begin van een nieuw... Pioneer FM.

0: Ja, we zaten hier al lekker te keuvelen met de volgende twee gasten die gearriveerd zijn. Mannen, stel jullie even kort voor van links naar rechts. Even kort op de microfoon, Henk. Ja. En anders lukt dat niet.
1: Ja, ik ben Henk Vlaas. Ben voorzitter van de stichting GOC Parkstad Wounded Warriors Zuid.
0: En naast jou?
2: Jeroen Weidijk. En ik ben bestuurslid binnen het GOC gebeuren.
0: Goed, dan gaan we maar meteen even met de deur in huis vallen. En wie gaat daar het meeste over vertellen? Wat betekent het GOC precies en wat doen jullie?
1: Ja, daar zal ik de man zo op antwoorden.
0: Ja.
1: GOC is het geuniformeerde ontmoetingscentrum. Dat wil zeggen dat wij niet alleen maar voor veteranen daar zijn, maar voor alle geuniformeerden die gediend hebben, die uitzendingen meegemaakt hebben. Mm-hmm. En dat wil ook zeggen dat wij ook mensen van de brandweer, politie, hebben we nog
2: verpleging
1: en alles wat geuniformeerd is.
0: Zeg maar, alle mogelijke geuniformeerden die, en misschien kunnen we daar één zin aan geven,
1: ja,
0: die?
1: Daar komt het. Dat zijn dan, wij werken ook veel met PTSS. Uh-huh. Dus jongens die echt moeilijk hebben. Uh-huh. En die kunnen bij ons terecht en maakt niks uit. Kijk, militair is gezien. Als je veteraan bent, hebben wij een rechte lijn. Mm-hmm. Hè, met doren. En wij gaan dan kijken wat de problemen zijn. Psychisch en zo. Dan worden die gestuurd naar doren. Mm-hmm. En dan krijgen die een heel traject. Zoals Jeroen. Die kan daar misschien meer over vertellen. Want hij is ook een patiënt geweest.
0: Daar gaan we het dadelijk over hebben, nee. Hè, Jeroen. We maken het niet te zwaar. Maar ik wil wel dat de kijker en luisteraar een goed beeld krijgen wat GOC eigenlijk is. Want ik kan me nog steeds voorstellen dat er mensen zijn die daar nooit iets mee te maken hebben gehad. Dat ze zeggen, ja leuk, maar wat is dat? Hè? En daarom vroeg ik dat. Jeroen, laten we meteen maar met de deur in huis vallen bij jou. Ben jij in contact gekomen met GOC Parkstad en hebben die jou toen doorgestuurd? Nee, of was jij van tevoren al?
2: Nee, dat is eigenlijk heel apart gelopen. Mijn vrouw die is op een gegeven moment een keer op zoek geweest van hey, mijn man, daar is wat mee, maar ik kan het niet thuisbrengen. Mm-hmm. En die is naar een lezing van Piet Heus geweest.
0: Ja.
2: En dat is de oprichter van het GOC.
0: Ja.
2: En die is toen eens een keer naar zo'n avond toe gegaan. En dat was op de bij Catharinahoes.
0: Ja.
2: Daarachter, daar zaten we eerst.
0: Op de Holz, ja.
2: Ja, ja, ja. En daar kwamen ze binnen en toen zei ze van, nou, luister mijn man, dit en dit. Nou, en op een gegeven moment zeggen de mensen die daar allemaal stonden, er waren een mannetje of 12 tot 15, van welkom in ons midden. En wij hebben het zwart weer op papier. Mm-hmm. Dus jouw man is helemaal niet gek. Maar jouw man die heeft wat onder de leden. En we gaan kijken of wij hem daarmee kunnen helpen.
0: Hoe bedoel je, we hebben het op papier. Waren zij van tevoren geïnformeerd door jou of zo?
2: Nee, helemaal niet. Maar er zijn al mensen die zijn al uitbehandeld. En hebben de kwalificatie daaraan PTSS gekregen. Mm-hmm. Of een ander gelijksoortig trauma erbij opgelopen.
0: En dan constateren die daar ervaring mee hebben, die constateren dan van, oh ja, hier is een duidelijk geval van PTSS.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja. Na het verhaal wat mijn vrouw uitlegde.
0: Uh-huh.
2: Dus toen kreeg mijn vrouw het een beetje te kwaad. En dat is in 2017 gebeurd. Ja, en ik ben niet meer weg te slaan bij het GOC.
0: Ook dag bij je vrouw.
2: Zij geeft me nog wel eens aan van, moet je alweer naar het GOC?
0: Ja.
2: Jij bent de initiator geweest, weet je wel.
0: Ja, ja. Ja, nou mooi toch, dat je in ieder geval. Ik heb begrepen, hè, er zijn ook diverse praatgroepen. Hè, en gewoon, je kan daar naar binnen gaan. Hè, je wilt iets van je hart afspreken, Henk. Zeg je het goed?
1: Ja, zeker. Je kunt je ei kwijt, zeggen ze. Hè?
0: Ja.
1: Er zijn ook mensen die komen binnen. Die hebben ook. Zijn een beetje bang voor over de drempel te
0: gaan. Ik denk dat dat het grootste probleem is.
1: We hebben er ook al gehad die dagen tot het GOC komen en kijken naar binnen. Wat is dat?
0: Mm-hmm.
1: En die komen niet binnen.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt het moment dat ze wel binnenkomen.
0: Moeten ze over die drempel heen, die beruchte drempel?
1: Ja, die drempel is. Ja.
0: Die is laag, maar toch. Ja. Ja.
1: En. Als ze één keer binnen zijn en ze zien wat wij doen en wat het is.
0: Mm-hmm.
1: dan gaat die... beginnen ze...
0: Is dat, hoe kunnen we dat beste verwoorden? Jeroen, misschien kun jij dat nog veel beter. Hè? Ja, Henk natuurlijk ook, maar ik wil jouw gevoel daarbij horen. Is dat een schaamtegevoel of is dat echt de drempelvrees?
2: Nou, het is een bepaald isolement waar je in zit. En je probeert eruit te komen. Maar je hebt dan niet de juiste kanalen om daarmee uit te komen. Mm-hmm. Ja, en dan ga je bij ons, bij het GOC, heb je ook nullijns hulpverleners. En ja, die hebben mij daarmee geholpen om bij het Veteraneninstituut een belletje te plegen. En van daaruit is alles in werking gezet. En ben ik bijna 3 jaar onderweg geweest om behandeld te worden.
0: Ja.
2: Alleen ja, helaas heeft het niet dat opgeleverd wat ik had gehoopt, wat het opleverde.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, helaas. En nu heb ik een behandeling gevolgd van leven met de restklachten.
0: Dus daar kom je nooit meer vanaf, zeg
2: nee,
0: maar.
2: Nee.
0: Ja. Goed, we gaan even naar de muziek. En jullie hebben al iets aangegeven wat jullie erg aanstaat. Laten we het zo maar zeggen. Hè. Luister maar.

0: Bij ons in de studio zitten Henk Vlas en Jeroen Weidijk van het GOC Parkstad. En we gaan het zo meteen ook over de Veteranendag hebben, die op 11 juli aanstaande gaat plaatsvinden. Daar bij jullie home aan de Berenbos in Kerkrade, op Geveemet, zeg maar wat. Henk, even over de oprichting van GOC. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, dat is Jans Bizarre Ontstange, of Bizarre. Dat is ontstangen via door Piet Heuts met zijn vrouw. Die houden dan een woonkamerproject. Dus dat wil zeggen, iedereen die met problemen had, die kende Piet Heuts en die stond bij hem aan de deur.
0: Eigenlijk woonkamerproject, laat me denken aan wat je nu ook hebt.
1: Hebben wij ook, is nu ook een woonkamerproject.
0: De woonkamer in West en de woonkamer, noem maar op.
1: Als je bij ons binnenkomt, dat denk je zit in de woonkamer.
0: Heeman dus. Vertel verder.
1: Dus hij heeft met Arjan heeft hij dat opgezet, zijn vrouw. Hè, die is jammer genoeg een paar jaar overleden. En totdat ze een paar maanden, dat liep dat goed. Maar op een keer zeiden de kinderen van... Pap, ik voel me niet meer thuis. We hebben altijd vreemde mensen in Duits. Hè? Ja, en op dat moment zijn ze toen voor... Heeft Piet dus een locatie gevonden op de Vink... Dat cafeetje, dan kan je niet haar naam niet meer, weet ik niet meer. Maar, op de Vink zaten ze en in 2013.
0: Zijn ze op de hoek, bovenaan de berg op de hoek. Ja,
1: daar hadden ze, mochten ze, weet ik, het zaten.
0: Voordat je de Haanderberg naar beneden rijdt, daar op dat hoekje. Ja.
1: Daar konden ze dan zaterdags dan bijeenkomen. En we konden ook veteranen naartoe en dan zodoende. Maar die café ging ook sluiten en probeer maar een locatie te vinden. Toen zijn ze naar Winrix gegaan.
0: Ja. Okay. De frituren in die tijd.
1: Ja, van naar Winrix.
0: Ja.
1: Daar hadden wij ook een mooie locatie. En, maar ja, het was toch een beetje klein. Hè? Kleinschalig. En dan ga je verder zoeken en verder zoeken. Toen kreeg Piet een telefoontje van de gemeente. Van, op de Hoots hebben wij bij achter Katrinhuis, oud gebouw van de scouting, hebben wij een locatie. Zou dat niet iets voor jullie zijn? Dus we zijn ze gaan kijken en prima, hè, dat was veel ruimte en dat was perfect. Nou, daar hebben wij een jaar of twee gezeten. Maar ik wist al in het achterhoofd dat wij dan in de Berenbos gingen. En dat had ik al gezegd, van waar even af. Dat zei die jongens van de gemeente ook, waar even af, Piet. We hebben misschien iets anders. Is ook gelukt. We zijn toen in 2019 naar de Berenbos vertrokken. Eind van het jaar 2019. En daar zitten we nu nog steeds. Dus,
0: Ja, mooie locatie. Ik ben er zelf ook al geweest. Prachtige locatie. Jeroen, nou kom jij daar ook bij dat GOC Parkstad terecht. En je zegt al van, ik ben er niet meer weg te slaan. Waarom ben je er niet meer weg te slaan?
2: Het is thuiskomen.
0: Nee, dat snap ik.
2: Omdat je met je lotgenoten zit.
0: Ja, dat snap ik. Maar voor een mogelijke nieuwe lotgenoot, hè, daarom vraag ik het. Hè, wat is daar zo speciaal aan? Want ja, iemand die dat gevoel niet heeft, kan dat niet uitleggen. En jij hebt dat gevoel wel, dus leg het uit.
2: Ja, ik zal het proberen.
0: Dus, ja, doe dat.
2: Ja, wat doet het voor mij? Je kunt je daar een... We hebben biljarten, we hebben dartvelden, we hebben andere bezigheden. Ik doe bijvoorbeeld materieelbeheer, groenvoorziening, je kunt je uitleven. We hebben twee veteranen uit Duitsland, die komen ook geregeld bij ons. Ja, die moeten ook even hun hoofd licht hebben. En die gaan met mij even lekker rauzen door het bos heen.
0: Wat gaan die?
2: Even lekker rauzen.
0: Rauzen?
2: Even rauzen.
0: Ja, dat is...
2: Even lekker tekeer gaan om...
0: ik wilde net zeggen...
2: Dat soort dingen allemaal weg te halen.
0: Dan moeten we even de vertaling bij je hebben, want die kende ik nog niet.
2: Ja, maar dat komt waar ik vandaan kom, hè.
0: Ja. Rauzen in het bos. Ja, wij deden vroeger ook wat in het bos, maar dat was wat anders. Goed. Appeltje was, schwelmentje maag en dat soort dingen. Ja. Goed, nou is natuurlijk ook die landelijke Veteranendag. Ik wil niet daar nu meteen naartoe gaan, want we gaan eerst nog even naar de muziekmannen. En dan mogen jullie alles vertellen over dat GOC en wat er eventueel ook in de toekomst staat aan te komen buiten die Veteranendag. Want ook dat willen alle inwoners van Parkstad en verder buiten natuurlijk weten. Dit.

0: Ja, als je denkt, wat heb ik nou aan de fiets hangen? Ja, dat zijn plaatjes die allemaal iets te maken hebben met war, zeg maar. Hè? Casualties of War was dit van Eric B. en Rakim. Henk en Jeroen, even het volgende. Waar bedruipen jullie je eigenlijk van?
1: Ja, van giften, hè? Donaties en we hebben ook van de gemeente krijgen we ook een subsidie. Mm-hmm. We moeten toch een beetje leven. Mm-hmm. Hè? En dus we doen ook evenementen. Als ze ons vragen van, zou jullie niet op de zwaailichterdag met de veldkeuken staan? Mm-hmm. Geen probleem, dat drukken wij uit. Hè,
0: bij veldkeuken, leg even uit voor de mensen die niet in de militaire dienst hebben gezeten, wat een veldkeuken is.
1: Een veldkeuken, dat is zo'n ding op vierkantig dingetje op twee wielen met een schoorsteen. En koolplaten en ketels. Dus daar, en we hebben zelf ook voertuigen. Mm-hmm. Jeroen heeft een mooie DAF. En ik heb een Hilti, zei je al, een DECAF. Piet heeft een Nika.
0: Jeeps.
1: Ja, dat is de passie van een veteraan. Hè? Ja. Kijk, we maken ook rondje. We maken ook van die toerritjes. Mm-hmm. Dat gaat iedereen mee rijden. Wat doen we nog meer? Bedruipen we ons nog meer mee? We hebben onlangs, toen die ramp was in Valkenburg.
0: Ja. Zit nog een paar jaar geleden, maar zit nog vers in het geheugen.
1: Daar werden ook voor. Werd Piet ook benaderd. Van, Piet, zou jij voor ons kunnen koken? Mm. Jullie hebben toch die velk. Zeg Piet, wanneer moet je het hebben? Mm. Ja, 24 uur staat het op.
0: Ja, maar dat heeft half Limburg geholpen zo ongeveer. Ja, heeft Limburg zich echt laten zien, hè? Ik bedoel, het is triest wat daar gebeurd is. En nog steeds mensen die in de ellende zitten daar. Hè, wat nog steeds allemaal niet opgelost is. Ja. En Rutte die zei van, ja, jullie worden ruimhartig. Ja, dus niet. Maar daar heeft Limburg zich wel qua hulp van de grote kant laten zien. Zoals iedere provincie zou dat doen, lijkt me zo. Goed, we gaan zo meteen naar de Veteranendag. Maar we gaan eerst nog even naar de muziek.
2: Jouw hits, jouw nieuws, RTV

0: Ja, we zitten hier met Henk Vlas en Jeroen Weidijk ja, van het GOC Parkstad. En u hoorde er net al wat ze zo'n beetje doen, maar je was toch iets vergeten, hè? Je zei net iets over EHBO, Henk.
1: Ja, we hebben bij ons hebben ze stage, bepaalde mensen stage gelopen voor een EHBO-diploma te halen. Mm-hmm. Voor deskundige mensen die ons aan die cursus was dan volgen. Mm-hmm. Dus wij hebben ook verschillende mensen voor evenementen, zoals de Nacht van Gulp. Hebben we ook mensen moeten leveren. Er was een carnavals, nu vorige week een carnavals evenement, hebben we ook EHBO's moeten leveren.
0: Vorige week een carnavals evenement?
1: Ja, ik weet nu niet, dat is van Roger Chapin.
0: Dat ja, in Brunsum. Ja.
1: Dus we hebben ook mensen die zijn opgeleid voor verkeersregelaars. Mm-hmm. Dus dat doen we ook. Dus we zijn op alle gebieden waar ze ons vragen en we kunnen het leveren, zijn we actief. Dus.
0: Goed, nou, we zijn pas net begonnen, hè? Oké. Okay. Jeroen, de Veteranendag. Ze hebben me gezegd dat jij daar het meest over kunt gaan vertellen. Hè? Wat gaat zich daar afspelen?
2: Ja, wat gaat zich daar afspelen?
0: Bij de Berenbos, op je vee met daar.
2: Ja.
0: Chevremont.
2: Dus om 11 uur is de inloop, dan ontvangen we de gasten. Om 11:30 is dan de vlaggenceremonie met een kranslegging, met toespraken. En na dat ceremoniegedeelte dan worden de vlaggen gehezen door de VEVA-leerlingen.
0: Wacht even, de VEVA-leerlingen?
2: Ja, veiligheid en vakmanschap.
0: Ja, kijk,
2: uit zit dat.
0: Leg het even uit, hè, ja, want wij weten dat niet, hè, Jeroen.
2: Nee, zeker.
0: Ja.
2: En daar zijn we een aantal jaren geleden mee in contact gekomen. Daar heb ik toen mijn hart voor gemaakt van jongens, jullie willen graag iets, dus laat komen.
0: Veiligheid, wacht even, je zegt veiligheid en vakmanschap, de VEVA.
2: Ja.
0: Wat is dat precies?
2: Veiligheid en vakmanschap, daar kunnen ze bepaalde richtingen op, naar Defensie toe. Mm-hmm. Ze kunnen ook beveiligingen kunnen ze in. En dan worden ze klaargestoomd voor die jobs. Mm-hmm. En dan heb je verschillende takken binnen het VEVA gebeuren, wat ik zo weet. Mm-hmm. De ene die wordt korporaal. De ander die wordt onderofficier. Mm-hmm. En de ander wordt dan weer zeg maar officier.
0: Ja, ja.
2: Er zijn verschillende.
0: Ja, ja.
2: Dat kun je dan aan hun schouders kun je dat dan zien.
0: Gradaties, verschillende gradaties.
2: Ja.
0: Ja, vertel verder. We waren bij de VEVA blijven hangen.
2: Ja. Die gaan dan de vlag hijsen. En als dat allemaal voorbij is, dan zal onze troepencommandant Benno Bolsbroek, die zal het geheel uit laten treden. En dan maken we er een gezellig middag van.
0: Hoe zeg je dat? Troepencommandant?
2: Troepencommandant, ja. We staan dan allemaal daar vooraan opgesteld. En dan krijgt de troepencommandant het commando om alles in het geheel in de houding te zetten.
0: Ik weet het niet, ik vraag hem maar, Jeroen. Die troepencommandant, is dat iemand binnen jullie eigen organisatie die aangesteld is als troepencommandant?
2: Ja.
0: Oké, helder. Ik denk,
2: we hebben hem daarvoor gevraagd. Hè,
0: ik denk, er komt een of andere hoge pief uit het noorden.
2: Nee, we proberen wel in een relaxe sfeer proberen we het allemaal te doen. Ja, en de middagprogramma is ook mooi. Dus met muziek, DJ, tombola. En nog een aantal verkoopstands die we hebben. We hebben een static show. Het transportbataljon die komt met een fotowand over de uitzending. En die kunnen daar het een en ander over vertellen. Ja, ik ga niet alles verklappen.
0: Nee, want, dat hoeft niet. Ik kan me wel.
2: Het
0: was
2: een hele mooie dag.
0: Ik kan me wel herinneren dat een paar jaar geleden de burgemeester zelfs op noodverordening de boel heeft moeten aflassen. Hè?
2: Klopt.
0: Want toen kwam daar een gigantische noodweer. En in de namiddag scheen de zon alweer. Hè?
2: Nee, daar had het niet mee te maken. Het had in de coronatijd had het te maken. We hadden alles opgebouwd. En we hadden alles klaar om 7:00. En 7:01 kwam iemand van de gemeente. En die kwam ons vertellen van ja, helaas, met pijn in zijn hart.
1: Helaas,
2: het gaat niet door.
0: Maar ik meen ook dat bij jullie een keer een noodweer geweest is, dat jullie eigenlijk op het punt stonden om alles op te ruimen en dat in de namiddag de zon verscheen.
1: Dat kan zijn dat dat bij de eerste of de tweede Veteranendag was geweest.
0: Ja.
1: Ik denk dat was echt onweer en dat heeft zich toch in de loop van de dag heeft zich dat. Heeft de kerkgade weer ontwijkt?
0: Ja. Goed. Oké, we hopen natuurlijk dat het dan prachtig weer is. Niet zo heet als afgelopen weekend. Hè, want toen is ongeveer bijna alles afgelast. Hè. Je kunt het je bijna niet voorstellen. 40 graden, dat is niet te harde. Hè. Goed, we gaan nog even naar de muziek en dan gaan we verder praten met de mannen, met Henk en Jeroen van het GOC Parkstad.

0: Ja, deze plaat mocht uiteraard niet onderbreken. Status Quo met In The Army Now. En dat zijn allemaal platen die op welke manier dan ook bijdragen in hetgeen wat die mannen van GOC doen en meegemaakt hebben. Goed jongens, ja, volgend jaar 10-jarig jubileum. Hè? We hebben eigenlijk al tellen we nu al een tipje van de sluier op. Hè? Want dan mogen jullie volgend jaar rustig nog een keer voor langskomen. 10 jaar, waar natuurlijk 2 coronajaren verloren van zijn gegaan, neem ik aan. Hè? Want dat heeft iedereen gehad. 1 jaar?
1: Ja,
0: 1 jaar. Ja? Ja, ja, ja, met half los en ja, kan. Kan. Goed, Jeroen die zei al van ja, er wordt een speciaal comité opgericht om daar iets speciaals van te maken. Hè? Ja, lijkt mij ook. Is een mijlpaal van het GOC Parkstad, 10 jaar bestaan. We horen daar tegen die tijd wel alles over. Hè? Of jullie zijn er toch wel al mee bezig, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, de gesprekken zijn er gaande.
0: Wanneer is dat ongeveer volgend jaar?
2: 10 juli.
0: 10 juli?
2: Ja.
0: Oh, 1 dag eerder dan de 11e.
1: Nee, de 10e jubileum. Ja, en de 10e.
0: Oh, de 10e. Ja, en dan valt dat toevallig in het weekend. Hè? Is dat helemaal goed?
2: Ja. Ja. En geen WMC dus.
0: Nee, geen WMC. Heb je geen last van? Trouwens, ja.
2: We hebben er ook geen last van.
0: Nee, mensen die bij het GOC Parkstad komen, die gaan het 's avonds naar het WMC. Hè. Zo moet je het maar zien. Dus mensen die naar het WMC gaan, eerst vanaf 11 uur 's morgens naar het GOC Parkstad. Daar op de 11e juli in de Berenbos.
1: Is dat bier ook goedkoper?
0: Oh jee. Ja, dat is appeltje eitje. Dat lijkt me ook. Goed, dat moet natuurlijk iedereen zelf weten. Maar ga er eens gewoon een kijkje nemen. Alleen dat zou ik wel doen. Hè. Gewoon even een kijkje nemen van wat is daar te doen? Hoe pakken die mannen dat aan? En ja, ik zit eigenlijk jullie reclameplaatje te doen. Hè. Waarom moeten de mensen dan naartoe komen, Jeroen?
2: Nou, we staan echt helemaal vol. Er kan gewoon echt niks meer bij. We staan echt vol. We hebben 18 kramen. Er staan hele mooie kramen bij. En we hebben nog een aantal demo's van een aantal radio-controlled. En verder zeg ik niks.
0: Nee, maar ik heb het over bezoekers. Hè. Ik heb het niet over die stands die daar moeten komen staan. Waarom moeten de mensen op 11 juli naar het GOC Parkstad komen?
2: Nou, vrij simpel. Het GOC staat er ook eigenlijk voor. Hoe gaan wij naar de samenleving toe? En hoe gaat de samenleving naar ons toe? Ja, en dan kunnen ze bij ons natuurlijk nou een mooi kijkje in de keuken nemen. En dan kunnen ze natuurlijk ook met de mensen in gesprek en daar de mooie verhalen van horen en hoe wij met elkaar samenwerken.
0: Meer?
2: Het gaat niet altijd van een leien dakje, maar ja, nee. Goed, van elkaar moet je leren.
0: Wat was je functie nog eens?
2: Mijn functie? Nou, ja? Ik ben secretaris binnen het VDK.
0: Goeie functie. Nee, want je hoort aan hem heel duidelijk waarom dat hij er naartoe moet. Hè? Henk, wat wil jij daar nog aan toevoegen? Of zeg je van, nee, hij heeft alles gezegd.
1: Ja, we willen niet te veel verklappen, anders wordt het moet een verrassing blijven. Mm-hmm. Kijk, we hebben ook nu dit jaar een idee gehad om de scholen erbij bij te betrekken.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, jeugd wil altijd weten en hoe, wat, hoe.
0: Mm-hmm.
1: Dus hebben wij kleurplaatjes laten maken. Hè? En die ben ik langs de scholen gaan brengen, bij die groepen 3 en 4. En als ze met de kleurplaat die daar komen, krijgen ze een attentie, krijgen ze een verrassing. Mm-hmm.
0: Hm. En, maar vertellen jullie die het zou kunnen hè, bij groep 3 en 4 al, maar vertellen jullie die kinderen ook wat GOC Parkstad inhoudt? Of is dat te zwaar?
1: Ja, wij hebben ook een ander ding wat wij ook doen. Dat wil zeggen, is een veteraan voor de klas.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben met de school direct hier al gesproken, als daar interesse is. Dan hebben wij iemand die voor de klas gaat staan. En dan kunnen de kinderen vragen stellen. En die brengen ook van alles mee. Een helm en een oogdraaie jas of weet ik wat.
0: Ja.
1: En dan mogen ze vragen stellen.
0: Nou ja, waarom vraag ik dit? Omdat, laten we zeggen, vrijheid is niet meer normaal tegenwoordig. Hè? Het wordt steeds erger en, laten we zeggen, slechter. En ik wil het niet te zwaar maken, maar de vrede zoals wij 50 jaar, 60 jaar gekend hebben, is niet meer. Hè? Zo moet je het wel pakken. Zo moet je het wel nemen.
2: Mag ik daarop inhaken?
0: Ja, haak erop. Nou, Jeroen, laat gaan.
2: Het is vrij simpel.

0: Ik heb 4 maanden in beperkte vrijheid geleefd.
1: Mm-hmm.
0: En als je dan weer terugkomt, moet je behoorlijk aanpassen om weer mee te kunnen draaien. Ja, en dat is mij op een gegeven moment, lukt me dat niet meer.
1: Mm-hmm.
0: En heel veel mensen denken van, oh, vrijheid, het is normaal, het is gewoon. Jongens, vergeet dat maar. Vrijheid is niet normaal.
1: Mm-hmm.
0: Vrijheid is een zwaar bevochten iets.
2: Een zwaar bevochten iets, jij zegt het. Er is ooit zwaar gevochten voor de vrijheid. Precies.
0: En die men en die mannen, die houden wij nog steeds in ere.
1: Mm-hmm.
0: We gaan naar Margraten toe. Mm-hmm. Daar hebben wij ook onze connecties. Nou, daar heb ik dit jaar mijn hart voor gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus dan kunnen wij volgend jaar ook een krans gaan leggen.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar worden wij ook voor benaderd nu. Ja, en zo maak jij je contacten als je naar zo'n event gaat.
1: Mm-hmm.
0: Ja, je spreekt daar met Amerikanen. Je spreekt daar met Engelsen. Je spreekt daar met Fransen. Maakt niet uit wat. Je spreekt met heel veel internationale dingen.
2: Ik wil daar nog 1 ding op inhaken. Ik ben namelijk 2 of 3 jaar geleden ben ik in Normandië geweest.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben toen de enige die naar beneden is gegaan van de 4 personen dat we waren. En ik krijg er nou weer kippenvel van. Ik wil de Omaha Beach op. Nou, ik kan je vertellen, wat daar door mij heen ging, alleen om op dat zand te lopen tegen een striemende wind, wat toen was. En dan te bedenken, die kliffen die daar zijn, waar die jongens gewoon, ja, zeg maar, afgeschoten zijn, want ze hadden geen kans om langs die klippen op te komen. Ja, dat is. Mij deed dat enorm veel, moet ik zeggen.
3: Point du Hoc.
2: Ja, Point du Hoc, ja, precies.
3: Ja, we zijn daar, kan ik op inhaken, want daar zijn wij in 2019 zijn we met een vijftal NECAF jeep zijn we daar van Kerkrade uit naartoe gereden. En we hebben daar een week in Port au Bassin gelegen, op een camping, en we hebben alle punten zijn we gaan bezichtigen. Maar ja, ik als veteraan, en daar waren toen nog veteranen, hè, oudere mensen, het wordt steeds minder. En ja, ik wil me ook zeer bedanken voor die jongens. Daarom leven we vrij.
2: Met name als je ziet, hè, voor de mensen die daar niet geweest zijn, even ter beeldvorming. Op het moment dat jij richting Omaha Beach rijdt, daar staan allemaal van die houten palen met van die, laat maar zeggen, kartonachtige koppen van die overleden Amerikanen op. Hè? En Lieutenant Hubblepub, Major Burb. De hele weg zie jij alleen maar die paaltjes staan met die koppen van die Engelse, Amerikanen, Canadezen, noem maar allemaal op wat er allemaal is geweest. Ja, dat is imposant. Dat is echt imposant.
3: Ja, ik is een aanrader.
2: Ja.
3: Als eens naar Normandie te gaan, echt. Niet alleen voor het landschap, maar ook wat er daar gebeurd is.
2: Het is een prachtig landschap. En ja. Ik moet zeggen, ik heb ook nog prima weer gehad toen.
1: Mm.
2: Ja, dat was goed. Mannen, we moeten langzaam gaan afronden. We dwaalden even af naar Normandië, maar moet kunnen. Want dat hoort ook bij veteranen, hè, die daar in die tijd hebben gevochten. Waar er helaas inderdaad nog maar weinig van zijn. Want die zijn nu al ver over de 90 of 100, hè, zo ongeveer. Ik wil jullie bedanken voor de komst naar de studio. Ik wil alle mensen die daar op welke manier dan ook betrokken zijn bij het GOC een hart onder de riem steken en ga vooral zo door. En ja, dat jullie in ieder geval een fantastische Veteranendag krijgen op 11 juli. Vanaf 11 uur, kijkers en luisteraars, vanaf 11 uur... GOC Parkstraat aan de Berenbos op Chèvremont, de Montchèvre, Chevemet. Dan hebben we alles gehad. Jeroen, je wilt er nog iets aan toevoegen, zeg maar, jong.
0: Ja, als mensen meer informatie willen, ja, dan kunnen ze mailen naar vdk@gocparkstad.nl.
2: vdk@gocparkstad.nl. En ja, jullie hebben ook een Facebookpagina, hè?
0: Zeker.
3: Of gewoon binnenlopen.
2: Koffie
3: drinken.
2: De koffie staat altijd klaar.
0: Ja.
2: Vanaf hoe laat? Hoe laat zijn jullie dagelijks open?
3: We zijn open van 12 uur 's middags tot 5 uur in de namiddag.
2: Elke dag?
3: Elke dag.
2: Ook op zondag? Nee.
3: Nee, alleen van maandag tot vrijdag.
0: En daar kan een uitloop op zitten. Want stel ervoor dat er een veteraan binnenkomt om 4:15. Nou blijven wij gewoon langer open, hoor.
2: Ja, zeker.
3: En als je honger hebt, wij hebben altijd een frietje en een frikadel daar. Dus kun je ook.
2: Het is toch niet te geloven.
3: Kleine kaart. Dus,
2: snackbar vlassen zo heen. Mannen, mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Een fantastische 11 juli Veteranendag wensen. En fijne voorbereiding met dat aankomend jubileum volgend jaar in 2027. En hopen dat het schön weer werd.
3: Ja, logisch.
2: Mannen, Ik sta adieu en hou die vrije.
1: Adieu, wa.
0: Adieu, wa.
1: Adieu, wa.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
7: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Daarvan zouden ongeveer 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïense militairen zijn gestorven. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen omdat officiële gegevens ontbreken. De denktank stelt ook dat de Russische terreinwinst beperkt is gebleven. Volgens de analyse hebben beide legers zeer zware verliezen geleden in de strijd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Kom binnen!
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
10: erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
15: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
12: Ja.
11: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
13: Waar ben jij naartoe geweest?
14: Naar Mondo Verde.
13: Met de nieuwe Havana's Tornado?
14: Ja, dat is een vrije val.
13: Te gek!
14: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
13: Wow!
14: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
15: Mondo Verde.
13: kom jij naar Mondo Verde?

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Ja.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
6: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

toe. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Rakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad. Stuur

0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen